0: je last van de buren omdat ze de radio keihard hebben staan? Sorry, onze fout. Is je buurman in de file keihard aan het meebrullen? Sorry, onze fout.
1: Excuse me. A little quiet, please. Thank you.
0: Freeze FM. Pop en

0: Breeze FM. Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. De omgeving werd afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. In Venezuela zijn nog meer doden geteld na de twee zware aardbevingen van vorige week. Het gaat om 1450 slachtoffers. Dat aantal loopt waarschijnlijk nog flink op, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Intussen schiet ons land niet alleen te hulp met een reddingsteam om overlevenden te vinden, maar er is ook een marineschip onderweg met noodhulp. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft de Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren er de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En mooie woorden van de bondscoach van Marokko. Heeft bewondering voor het Nederlands elftal, zei hij op een persconferentie, maar toch denkt hij Oranje op het WK te kunnen verslaan. Nederland en Marokko spelen morgen nacht tegen elkaar in Mexico. De winnaar neemt het in de achtste finales op tegen Canada. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog, temperatuur daalt naar een graad of 18. Overdag aardig wat zon, van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Daar gaan we weer. 7 op een rij. Weet je wie we zijn? Freeze FM. Pop en rock. Freeze FM.

0: Freeze FM. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien, moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst en dat dreigen er alleen maar meer te worden. Een klein wonder in Venezuela. 4 dagen na de zware aardbevingen hebben reddingswerkers een vader en zijn zoon levend onder het puin vandaan gehaald. Eerder werden alle moeder en haar 9 maanden oude baby gered. Toch blijft het aantal doden in Venezuela oplopen. Het zijn er nu zeker 1450. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En Oranje-aanvaller Cody Gakpo is klaar om op het WK tegen Marokko te spelen. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman gezegd op een persconferentie. Gakpo en zijn vriendin verloren afgelopen week hun kindje tijdens de zwangerschap. Gakpo besloot om toch te blijven op het WK. En volgens Koeman kan hij morgen nacht dus in actie komen. Het weer van Weer Online. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Daar gaan we weer. 7 op een rij. Weet je wie we zijn? Freeze FM. Pop en rock. Freeze FM.

0: Breeze FM. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. Een voorbijganger zag het slachtoffer liggen en sloeg alarm. Er zijn nog veel vragen. Zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen heel snel afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren er de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely mag nog even blijven op het WK. Na zijn goede optredens in de groepsfase heeft de FIFA hem beloond met een nieuwe wedstrijd. Makkely fluit morgenavond Frankrijk tegen Zweden. Het wordt zijn derde wedstrijd op dit WK. Het weer van Weer Online. Overdag eerst nog vaak bewolkt, daarna steeds meer zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Daar gaan we weer. 7 op een rij. Weet je wie we zijn? Freeze FM. Pop en rock. Freeze FM.

ain't no disco. It ain't no country club either.

ook in de ochtend zijn het de beste pop- en rocksongs die jouw dag een kickstart geven. Freeze FM, pop en rock.

0: Partner doden na aanhoudend huiselijk geweld. Als er geen vooropgezet plan is, kunnen rechters daar nu nog maximaal 25 jaar cel voor opleggen. Maar het kabinet wil dat in bepaalde gevallen verhogen naar 30 jaar of levenslang. Dat is de maximale straf voor moord. Afslankmedicijnen die je moet inspuiten zorgen steeds vaker voor problemen. In een jaar tijd is het aantal meldingen van vergiftiging verdubbeld naar bijna 150, zegt het centrum dat de meldingen verzamelt. Mensen krijgen bijvoorbeeld buikpijn of moeten overgeven. Vaak hebben ze het afslankmiddel gebruikt zonder begeleiding van een arts. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien, moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleeghouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleeghouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst, dat dreigen er alleen maar meer te worden. En mocht Oranje morgen nacht op het WK winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde Canada. De Canadezen hebben zich gisteravond als eerste land geplaatst voor de 8e finales. Ze versloegen Zuid-Afrika met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in blessuretijd. Het weer van Weer Online? Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden. En dat was het ANP nieuws.
1: Goedemorgen.
2: Daar gaan we weer.
1: 7 op een rij.
3: Weet je wie we zijn?
1: Freeze FM.
3: Pop en rock.
1: Freeze FM.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Freeze FM. Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Steeds meer mensen lopen een vergiftiging op door inspuitbare afslankmiddelen. Het aantal meldingen is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Vaak gebruikten mensen het middel zonder een arts te raadplegen. Een toxicoloog noemt het een gevaarlijke trend dat mensen zich laten beïnvloeden door sociale media. Een groot deel van het rampgebied in Venezuela heeft weer stroom na de aardbevingen vorige week. Op veel plekken komt er ook weer water uit de kraan, maar veel huizen zijn verwoest. Er wordt snel begonnen met bouwen van nieuwe huizen. Gisteren nog werden een vader en zijn zoon na 4 dagen levend onder het puin vandaan gehaald. De straf voor het doden van een partner na aanhoudend huiselijk geweld gaat omhoog. Nu wordt het nog gezien als doodslag waar maximaal 25 jaar cel op staat. Maar het kabinet wil dat het net zo zwaar wordt bestraft als moord.

0: moord, het doden met een vooropgezet plan. Dat betekent maximaal 30 jaar gevangenisstraf of levenslang. En de bondscoach van Canada noemt zijn spelers helden na de 1-0 overwinning op Zuid-Afrika gisteravond. Het enige doelpunt viel diep in blessuretijd. In de volgende ronde moet Canada tegen een nog sterkere tegenstander, want dat wordt Nederland of Marokko. Die spelen vannacht om 3 uur tegen elkaar. Het weer van Weer Online? Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. En dat was het ANP nieuws.
1: Goedemorgen. Daar gaan we weer. 7 op een rij. Weet je wie we zijn? Freeze FM. Pop en rock. Freeze FM.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM, pop and rock. Freeze FM.
9: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
9: Freeze FM. Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn te weinig pleeggezinnen, waardoor de druk op de jeugdzorg toeneemt, staat in een rapport van Jeugdzorg Nederland. Veel pleegouders stoppen ermee en steeds minder mensen willen pleegkinderen. Door het tekort wordt het steeds moeilijker om een goede plek te vinden voor kinderen die bijvoorbeeld thuis niet veilig kunnen opgroeien. Steeds meer mensen raken vergiftigd door inspuitbare afslankmedicatie. In een jaar tijd is het aantal meldingen verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Het vergiftigingscentrum van het ziekenhuis maakt zich grote zorgen, omdat de afslankmedicijnen vaak niet zijn goedgekeurd. Ze worden ook steeds populairder door sociale media. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 1500. Maar naar verwachting zal het nog flink stijgen, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Na 4 dagen hebben reddingswerkers nog een vader en zijn zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. En bondscoach Ronald Koeman vindt het jammer dat Nederland Marokko nu al tegenkomt op het WK. Hij vindt dat beide landen het verdienen om lang mee te doen. Koeman vindt ook dat Nederland beter moet verdedigen. De 4 tegendoelpunten in de groepsfase waren er te veel. Normaal kom je met zo'n verdediging niet ver, zei hij. Het weer van Weer Online? In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag is het overal zonnig. En dat was het ANP nieuws.
9: Goedemorgen. Daar gaan we weer. 7 op een rij. Weet je wie we zijn? Freeze FM. Pop en rock. Freeze FM.

0: zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM, pop en rock. Freeze FM.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Freeze FM. Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Jongeren die een misdrijf plegen krijgen steeds vaker een dwangsom opgelegd van de gemeente, heeft Omroep Gelderland uitgezocht. Het gaat om een boete van vaak duizenden euro's die ze moeten betalen als ze opnieuw de fout ingaan. Alleen is onduidelijk of zo'n dwangsom werkt of dat een jongere er juist verder door in de problemen komt. Er zijn te weinig pleegouders in Nederland en daarom komt jeugdzorg met een campagne om nieuwe mensen te werven. De laatste jaren zijn veel pleeggezinnen ermee gestopt. Omdat er zo weinig plek is, worden kinderen nu vaak in een gezinshuis met meerdere kinderen geplaatst. Maar dat is volgens jeugdzorg niet ideaal voor een kind. Door noodweer in Oostenrijk zijn 200 mensen vast komen te zitten. In het Kaunertal, vlakbij Italië, hebben zware onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Met legerhelikopters worden de toeristen naar veilige plekken gebracht. En Oranje aanvoerder Virgil van Dijk verwacht een oranje gekleurd stadion tegen Marokko. Er zijn ook veel mensen uit speelstad Monterrey die in het oranje komen. Het is de laatste wedstrijd in die stad. Cody Gakpo kan volgens bondscoach Ronald Koeman gewoon spelen. Hij verloor dit weekend zijn kindje tijdens de zwangerschap van zijn vriendin. Het weer van Weer Online? In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag schijnt overal de zon. En dat was het ANP nieuws.
10: Goedemorgen. Daar gaan we weer. 7 op een rij. Weet je wie we zijn? Freeze FM. Pop en rock. Freeze FM.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Welkom. Wij zijn Freeze FM. Freeze FM. Pop and Rock. Freeze FM.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Freeze FM. Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren flink meer inzetten op drones en onbemande schepen. Dat staat in een nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd, maar die de NOS al heeft ingezien. Over 5 jaar moeten de onbemande wapensystemen in meer dan de helft van alle operaties worden gebruikt. Het kabinet wil het statiegeld uitbreiden naar zuivelflessen, maar supermarkten willen die niet inzamelen. Ze kunnen gaan stinken of ongedierte aantrekken en dat is een gevaar voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. Hoe het dan wel moet gebeuren is niet bekend, daar wordt onderzoek naar gedaan. Aan boord van een cruiseschip in Frankrijk is vannacht brand uitgebroken. Het schip ligt voor anker in Honfleur in Normandië. Alle 132 opvarenden zijn geëvacueerd en in veiligheid gebracht. Het is nog onduidelijk of er ook Nederlanders aan boord waren. Wel zijn 40 Belgen van boord gehaald. En agenten in Breda deden vannacht een bijzondere ontdekking toen ze een auto controleerden. De bestuurder bleek namelijk wel erg jong. Het was een jongen van 15 en die had uiteraard geen rijbewijs. Hij kreeg een boete en werd door de politie naar huis gebracht. Daar vertelde zijn moeder dat ze helemaal niet wist dat hij de auto mee had. Het weer van Weer Online? In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP nieuws.
4: Goedemorgen. Daar gaan we weer. 7 op een rij. Weet je wie we zijn? Freeze FM. Pop en rock.
5: Freeze. Een bijzondere ontdekking toen ze een auto controleerden. De bestuurder bleek namelijk wel erg jong. Het was een jongen van 15 en die had uiteraard geen rijbewijs. Hij kreeg een boete en werd door de politie naar huis gebracht. Daar vertelde zijn moeder dat ze helemaal niet wist dat hij de auto mee had. Het weer van Weer Online? In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Van

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Welkom. Wij zijn Freeze FM.
7: Freeze FM.
6: Pop and Rock.
7: Freeze FM.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Freeze FM. Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Tijdens de coronapandemie was geen discussie mogelijk over het te voeren beleid. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor de corona-enquêtecommissie. Zo vroeg ze zelf om aandacht voor alle maatschappelijke gevolgen. In het bijzonder voor de lage inkomens en jongeren. Maar we hadden alles maar te slikken, zei Halsema. Nu de ergste hitte uit Nederland is verdwenen, heeft het RIVM ook het Nationaal Hitteplan weer ingetrokken. Dat was anderhalve week actief. In die periode kregen verschillende organisaties mails van het RIVM met tips hoe ze konden omgaan met de warmte. Vooral organisaties die met zieken, ouderen en kinderen werken. De dode man die gisteravond laat werd gevonden op het strand van Texel is niet door een misdrijf omgekomen. De politie weet wel wie hij is, een man van 56 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het lichaam lag helemaal bij de duinrand ter hoogte van de Koog. En stranden rond Sydney worden permanent bewaakt met drones. Bij de Australische stad zijn dit jaar al opvallend veel mensen aangevallen door haaien, soms met dodelijke afloop. Het gaat om zo'n 70 stranden waar drones een oogje in het zeil houden, als eerste bij de drukste stranden. Er wordt ook getest met AI om haaien sneller te herkennen. Het weer van Weer Online? In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Goedemorgen. Daar gaan we weer. 7 op een rij.
7: Weet je wie we zijn?
5: Freeze FM.
7: Pop en rock.
5: Freeze FM.

0: Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: Eco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM, pop en rock. Freeze FM.

Freeze. Pop and rock. Freeze FM.

komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Voor mij zo

0: Nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Freeze FM. Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Maastricht is een man opgepakt voor het verspreiden van kinderporno. De meisjes in die beelden waren tussen de 6 en 14 jaar. Op de computer van de man stond ook dierenporno. De politie kwam hem op het spoor in een kinderpornozaak waarvoor een man uit Hoofddorp voor de rechter staat. Ze zaten samen in een kinderporno-chatbox. Het aantal schademeldingen door het noodweer afgelopen weekend loopt snel op. Verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer hebben alles bij elkaar al 2600 meldingen gekregen. Het gaat vooral om schade door hagel aan dakramen en auto's. De meeste meldingen komen uit de regio tussen Utrecht en Amsterdam. Er rijden de hele dag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden na een brand in belangrijke kabels langs het spoor bij het Feyenoordstadion. Daardoor kunnen seinen en wissels niet meer worden bediend. Honderden kabels moeten worden vervangen. Vanuit Rotterdam kun je ook niet met de internationale trein naar Brussel, Parijs en Londen. En vanwege de hitte zijn vrijdag 700 examens in het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Het waren mondelingenexamens voor kinderen met een beperking of gedragsproblemen. Een speciale groep examinatoren zou ze afnemen, maar door de extreme hitte gold code rood en daarom hoefden ze niet te reizen. De examens worden later ingehaald. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP nieuws.
7: Goedemiddag.
9: Daar gaan we weer.
7: 7 op een rij.
10: Weet je wie we zijn?
7: Freeze FM.
10: Pop en rock.
7: Freeze FM.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM, pop en rock. Freeze FM.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel.
2: Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol

0: Tuesday Field of Milliliter en 1,25 liter tweede gratis.
1: Lekker hoor!
0: Alle Dr. Oetker Bikker Merkens ook tweede gratis.
1: Zoé!
0: Alle A-merk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
1: Yes!
0: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
1: Hamster!
2: Freeze FM Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Gevangenispersoneel mag straks zelf drones uit de lucht schieten die te dicht in de buurt komen. De regels worden aangepast, zodat ze niet meer op de politie hoeven te wachten. Drones worden steeds vaker gebruikt om telefoons, wapens of drugs naar binnen te smokkelen, maar ook om gevangenen te helpen ontsnappen. In een kinderpornozaak rond een man uit Hoofddorp is nog iemand aangehouden. Het gaat om een man uit Maastricht met wie hij in een chatbox zat waar de beelden werden bewaard. De man uit Maastricht had naast foto's en video's van kinderen ook beelden van dierenporno op zijn computer. Hij werd vanmorgen opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema moest tijdens corona de avondklok invoeren, maar had daar wel moeite mee. Het kwam neer op vrijheidsontneming, zei ze voor de corona-enquêtecommissie. Halsema hoopt dat de avondklok heeft gewerkt, maar twijfelde daar tijdens haar verhoor lachend aan. Toch dacht ze nooit aan aftreden. Leraren in Vlaanderen kregen vlak voor de zomervakantie de vraag wat ze ervan vinden. Het blijkt dat die van de helft best korter mag. De meeste leraren willen daar op een ander moment in het jaar dan wel vakanties voor terug hebben. Een klein groepje wil alleen een kortere zomervakantie. De rest wil niks veranderen. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP Nieuws.
2: Goedemiddag.
4: Daar gaan we weer.
2: 7 op een rij.
5: Weet je wie we zijn?
2: Freeze FM.
5: Pop en rock.
2: Freeze FM.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM, pop en rock. Freeze FM.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgde ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Freeze FM. Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het Rode Kruis is al meer dan €900.000 binnengekomen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het officiële dodental staat op bijna 1500, maar er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 opengesteld en de eerste hulpgoederen zijn al in Venezuela aangekomen. Weer is een klein kind uit een woning.
6: We doen met je mee. Plus.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Freeze FM. Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het Rode Kruis is al meer dan €900.000 binnengekomen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het officiële

0: gewond na een val uit een raam van de derde verdieping. Bij verzekeraars zijn al zeker 4000 schademeldingen binnengekomen door het noodweer afgelopen weekend. In heel Nederland gold zaterdagavond code oranje voor zware onweersbuien met windstoten en grote hagelstenen. De meeste meldingen gaan over schade door hagel- en blikseminslag, vooral tussen Utrecht en Amsterdam. En in de duinen bij Hoek van Holland heeft de politie een illegaal feest voorkomen dit weekend. Een voorbijganger zag mensen met drank en discolampen de duinen inlopen en vertrouwden het niet. De politie en boswachten vonden het feest in een beschermd natuurgebied. Er werd nog opgebouwd. Iedereen die er werd betrapt kreeg een boete. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP nieuws.
1: Goedemiddag.
2: Daar gaan we weer.
1: 7 op een rij.
3: Weet je wie we zijn?
1: Freeze FM.
3: Pop en rock.
1: Freeze FM.

0: vragen.
1: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Welkom. Wij zijn Freeze FM. Freeze FM. Pop en rock. Freeze FM.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
8: Freeze FM. Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In de noorden van Duitsland is een schietpartij geweest bij een jongerencentrum. Er zijn zeker 5 doden. De politie heeft 2 verdachten opgepakt, waarvan 1 de schutter zou zijn. Over hun motief is nog niks bekend. De schietpartij was in de plaats Stade, dat bij Hamburg ligt. Nederlanders geven gul op Giro 5125, waar geld wordt ingezameld voor de aardbevingsslachtoffers in Venezuela. De opbrengst gaat nu richting 1 miljoen. Het rekeningnummer werd vorige week donderdag geopend nadat er 2 zware bevingen waren geweest. Het officiële dodental staat nog altijd op 1450. Door het hele land zijn de afgelopen dagen veel dode vissen boven komen drijven. Dat komt door de hittegolf, zeggen de waterschappen. In warm water zit minder zuurstof, waardoor vissen moeilijk adem kunnen halen. En hetzelfde gebeurt als er een plensbui valt. Op sommige plekken wordt even niet gebaggerd om de vissen te sparen. De aap die een dikke week geleden ontsnapte uit safaripark de Beekse Bergen is nog steeds niet gepakt. Hij is de verzorgers die hem proberen te vangen steeds te slim af, meldt Omroep Brabant. De verzorgers zeggen dat hij erg vindingrijk is en dat het nog wel even kan duren voordat ze hem te pakken krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Goedemiddag.
10: Daar gaan we weer.
8: 7 op een rij.
11: Weet je wie we zijn?
8: Freeze FM.
11: Pop en rock.
8: Freeze FM.

0: leuke liedjes van vroeger te draaien. Okay, ready? Bij ons hoor je ze elke dag. Freeze FM, pop en rock.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM, pop en rock. Freeze FM.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi, het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk, maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
9: Freeze FM. Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een jongerencentrum in het noorden van Duitsland heeft iemand een bloedbad aangericht. Er zijn zeker 5 doden en een onbekend aantal mensen raakten gewond. Sommigen zijn er erg slecht aan toe. De politie heeft 2 mensen opgepakt. 1 zou de schutter zijn, de rol van de tweede verdachte is nog niet duidelijk. De avondklok was niet nodig om de coronaregels te handhaven. Dat zegt de oude korpschef van de politie bij de coronaverhoren van de Tweede Kamer. Volgens hem dacht het kabinet er blijkbaar anders over. En ook waarschuwde de korpschef dat het handhaven van de avondklok ten koste zou gaan van ander politiewerk. CDA-kamerlid Thijs van den Brink is zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de fiets. Hij werd aangereden door een auto terwijl hij groen licht had, zegt hij op X. Hij maakte naar omstandigheden goed, wel doet hij het de komende tijd wat rustiger aan met zijn werk in de Tweede Kamer. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de tweede ronde van Wimbledon. Hij was in 4 sets te sterk voor de Amerikaan Alexander Kovacevic. Nederland heeft 3 ijzers in het vuur in het mannentoernooi. De andere 2 zijn Jesper de Jong en Telle Griekspoor. Zij komen later in actie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Goedemiddag.
11: Daar gaan we weer.
9: 7 op een rij.
12: Weet je wie we zijn?
9: Freeze FM.
12: Pop en rock.
9: Freeze FM.

0: en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag.
2: Daar gaan we weer.
1: 7 op een rij.
3: Weet je wie we zijn?
1: Freeze FM.
3: Pop en rock.
1: Freeze FM.

0: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM, pop en rock. Freeze FM.

0: het Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
3: Mooi van Ethos.
4: Freeze FM. Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Olympische Winterspelen komen definitief een beetje naar Nederland. Het Olympisch schaatstoernooi is over 4 jaar namelijk in Tialf in Heerenveen. De andere onderdelen worden gehouden in de Franse Alpen, maar er is in heel Frankrijk geen geschikte ijsbaan te vinden. En de Fransen wilden er ook niet eentje bouwen. De Duitse politie doet onderzoek in een plaats bij Hamburg waar een dodelijke schietpartij was. Iemand zou het vuur hebben geopend bij een jongereninstelling waar alleen moeders en kinderen wonen. Er zijn zeker 5 doden en meerdere gewonden. Er zitten 2 verdachten vast, 1 van hen zou een vrouw zijn. Tegen 3 directeuren van een havenbedrijf in Zeeland zijn gevangenisstraffen van 12 jaar geëist. Ze zouden hun bedrijf hebben gebruikt om cocaïne te smokkelen uit Zuid-Amerika. De politie hield de verdachten al jaren in de gaten na een tip dat daar iets niet in de haak was. Zo werden ze afgeluisterd. En de grote steden zijn klaar voor de wedstrijd Nederland-Marokko vannacht. Ze mogen veel kroegen langer open blijven. De gemeenten hopen vooral dat het vannacht een groot feest wordt, maar zijn ook voorbereid op ongeregeldheden. Zo zijn er in Den Haag extra camera's opgehangen. En dan nu het weer van Weer Online? Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Goedemiddag.
6: Daar gaan we weer.
4: 7 op een rij.
7: Weet je wie we zijn?
4: Freeze FM.
7: Pop en rock.
4: Freeze FM.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
5: Boeie!
6: Alle hak, tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
5: Zoé!
6: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
5: Yes!
6: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster!
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.

0: Ziggo. Als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One. Van Vodafone.
1: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Welkom. Wij zijn Freeze FM. Freeze FM. Pop and Rock. Freeze FM.

0: uit Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Freeze FM. Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de schietpartij bij Hamburg is opgelopen naar 6. Het is iemand die gewond was geraakt en in het ziekenhuis is overleden. De schietpartij was bij een jeugdzorginstelling waar vrouwen met een kind worden opgevangen. De politie denkt niet aan een aanslag, maar iets in de persoonlijke sfeer. De gemeente Amsterdam gaat ingrijpen bij een bedrijf dat studentenkamers verhuurt. Volgens de wethouder vraagt het bedrijf al jaren veel te hoge huurprijzen, soms wel honderden euro's meer dan is toegestaan. Als de huren niet snel verlaagd worden, gaat de gemeente flinke boetes opleggen. Het kabinet heeft nog maanden nodig voordat er een besluit kan worden genomen over de toekomst van Moerdijk. Dat zei staatssecretaris De Bat, die op bezoek was in Brabant. Het voortbestaan van Moerdijk hangt af van hoeveel ruimte er nodig is voor de uitbreiding van het havengebied. Als die meevalt, kan het dorp misschien blijven. En voor het eerst in meer dan 100 jaar vinden er weer Olympische wedstrijden plaats op Nederlandse bodem. Over 4 jaar wordt het Olympische schaatstoernooi namelijk in Heerenveen gehouden. De Spelen van 2030 zijn eigenlijk in Frankrijk, maar die hebben geen geschikte ijsbaan. Daarom wijken ze uit naar Nederland. En dan nu het weer van Weer Online? Het is zonnig en droog bij een graad of 25. Komende nacht is het relatief koel met ongeveer 14 graden. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedenavond.
5: Daar gaan we weer.
3: 7 op een rij.
6: Weet je wie we zijn?
3: Freeze FM.
6: Pop en rock.
3: Freeze FM.

0: Goedemorgen!
1: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Welkom bij zijn Freeze FM. Freeze FM. Pop and Rock. Freeze FM.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
7: Freeze FM. Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Kritiek op voormalig zorgminister Hugo de Jonge bij de coronaverhoren in de Tweede Kamer. Hij noemde tegenstanders van zijn beleid wappies en dat had hij niet moeten doen, vindt oud-politiebaas Henk van Essen. Woorden doen ertoe, zei hij. Hij vindt dat de Jonge mensen met een andere mening niet serieus nam. Een dode Nederlandse vrouw die eind vorige maand werd gevonden in Colombia is om het leven gebracht, zegt een organisatie namens haar familie. Ze werd gevonden in een meer. Ze was 41 en op vakantie in Colombia. Haar lichaam is ondertussen terug in Nederland waar ze begraven wordt. Een man die zich in Groningen uitgaf als nepambulancebroeder is opnieuw opgepakt, meldt RTV Noord. Dit keer op verdenking van het bezit van verslavende pijnstillers en van fraude. Een paar weken geleden kon de marathon van Sneek niet doorgaan omdat hij als nepdokter het EHBO-plan had gemaakt. En de auto van de vermiste shorttrekker Sven Roes is teruggevonden op Schiphol. De politie denkt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Roes wordt sinds zaterdag vermist. Veel bezorgde shorttrek-collega's hebben op social media een oproep gedeeld om naar hem uit te kijken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Goedenavond.
9: Daar gaan we weer.
7: Zeven op een rij.
10: Weet je wie we zijn?
7: Freeze FM.
10: Pop en rock.
7: Freeze FM.
8: ...te kijken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Goedenavond.
9: Daar gaan we weer.
10: Zeven op een rij.
11: Weet je wie we zijn?
7: Freeze FM.
10: Pop en rock.
7: Freeze FM.

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM, pop en rock. Freeze FM.

at the bottom of the ocean, under the

0: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1+1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Freeze FM. Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Duizenden fans van Oranje vieren feest in de Mexicaanse stad Monterrey, waar straks de kraak op het WK voetbal is tegen Marokko. Het is erop of eronder voor Oranje. Als we winnen zijn we door en bij verlies liggen we eruit. De fans hebben er alle vertrouwen in en worden vermaakt door artiesten als Yves Berendsen. Nederlandse topschaatsers reageren met gemengde gevoelens op het nieuws dat het Olympische schaatsen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Het is leuk dat we voor eigen publiek kunnen rijden, maar we zitten ver weg van alle andere sporters, zegt Olympisch kampioen Jorrit Bergsma tegen de Leeuwarder Courant. Aruba heeft ook hulpverleners gestuurd naar Venezuela om aardbevingsslachtoffers te helpen. Ze kwamen vandaag aan en gaan meteen aan de slag om gewonden te helpen. Nederland heeft ook mensen in het rampgebied. Het is een team dat nog altijd zoekt naar overlevenden, maar de kans op succes wordt steeds kleiner. En in Frankrijk is ophef over een spotprent. Die gaat over de bondscoach van Frankrijk, Didier Deschamps, en zijn pas overleden moeder. Hij is nu op het WK voetbal en op de tekening houdt hij de urn van zijn moeder omhoog met de tekst Deschamps neemt de beker mee naar huis. Walgelijk, zegt de politiek. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. En morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Goedenavond.
10: Daar gaan we weer.
8: 7 op een rij.
11: Weet je wie we zijn?
8: Freeze FM.
11: Pop en rock.
8: Freeze FM.

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM, pop en rock. Freeze FM.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Freeze FM Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot boven de 1700. Dat zijn er bijna 300 meer dan de laatste update eergisteren. Verder zeggen de autoriteiten dat er meer dan 5000 gewonden zijn en nog eens 15.000 mensen dakloos zijn geworden. De Duitse politie heeft een persconferentie gegeven over de schietpartij bij een jeugdzorginstelling. Daar worden vrouwen met kinderen opgevangen. De schutter zou een conflict hebben gehad over de voogdij van zijn dochter. Moeder en kind bleven ongedeerd. De 6 doden waren medewerkers van de instelling. In het noorden van Frankrijk zijn 2 kinderen overleden door de hitte. Het waren tweelingzusjes van 15 maanden oud. Ze werden vanmiddag gevonden met uitdrogingsverschijnselen en waren niet meer te redden. 4 andere kinderen van het gezin zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ouders zijn opgepakt. En André Hazes senior krijgt zijn eigen herdenkingsmunt. De volkszanger zou morgen 75 zijn geworden. Hij was vooral bekend van grote hits als Zij gelooft in mij en Bloed, zweet en tranen, die iedereen nog meeziet in de kroeg. De munt wordt onthuld door illusionist Hans Klok, die was bevriend met Hazes. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond 20 graden. 's Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenavond.
3: Daar gaan we weer.
1: 7 op een rij.
4: Weet je wie we zijn?
1: Freeze FM.
4: Pop en rock.
1: Freeze FM.

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring, nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
11: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM, pop en rock. Freeze FM.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Freeze FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er rijden nog zeker tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar Breda en Dordrecht. Vanochtend brak er brand uit in een kabelgoot die zorgde voor een stroomstoring. De schade is groter dan gedacht. Treinreizigers zijn de komende dagen aangewezen op bussen die worden ingezet tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Asielzoekers die 's nachts niet terecht kunnen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, kunnen de komende maanden slapen in Nieuwe Pekela, ook in Groningen. 2 jaar geleden werden daar ook al asielzoekers opgevangen. De nachtopvang gaat vrijdag open, er zijn maximaal 80 bedden beschikbaar. Op vliegveld JFK in New York is een incident geweest met een drone. Het kwam tegen een passagiersvliegtuig aan dat aan het landen was. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland en meteen nagekeken op het vliegveld, maar het had geen grote schade. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit doet onderzoek naar het incident. En een knotsgekke wedstrijd op het WK voetbal tussen Brazilië en Japan. Het leek er lang op dat de wedstrijd verlengd zou worden, want na 90 minuten stond het 1-1. Maar Brazilië schoot er in de extra tijd toch nog eentje in en won dus met 2-1. Genoeg voor een plek in de 8e finale. De Japanners dropen zwaar teleurgesteld af. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Goedenavond.
12: Daar gaan we weer.
10: 7 op een rij.
13: Weet je wie we zijn?
10: Freeze FM.
13: Pop en rock.
10: Freeze FM.

0: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM, pop en rock. Freeze FM.

0: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Chevy-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Freeze FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand vanochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. Bij een brand in een woning in Den Haag zijn 5 honden overleden. Tenminste 1 hond heeft de brand overleefd en is meegenomen door de dierenambulance. Op beelden van lokale media is te zien dat de honden op straat werden gereanimeerd, maar niet meer te redden waren. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij, daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. En uren voor de aftrap van Nederland-Marokko is het in de Mexicaanse stad Monterrey al van links naar rechts gegaan. Duizenden mensen deden mee aan de fanwalk van Oranje fans. Intussen is Brazilië nu al door naar de 8e finales. Ze schakelden Japan uit met 2-1. De winnende goal voor Brazilië viel in blessuretijd. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het aanbieden.
3: Goedenavond.
5: Daar gaan we weer.
3: 7 op een rij.
6: Weet je wie we zijn?
3: Freeze FM.
6: Pop en rock.
3: Freeze FM.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
12: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM, pop en rock. Freeze FM.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar Welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Freeze FM. Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten, maar hebben het wel iets aangepast. Ze vinden dat partijen zonder leden, zoals nu de PVV, moeten worden uitgesloten van de verkiezingen. Maar in het aangepaste voorstel kan die sanctie pas 5 jaar na invoering van de wet worden opgelegd. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. Tegenslag voor elektronica-bedrijf Apple, want er zijn foto's uitgelekt van de nieuwste iPhone die na de zomer pas in de winkel ligt. De cybercriminelen hebben het ontwerp ook te pakken gekregen en op het dark web gezet. Het is belangrijke informatie voor concurrenten en mensen die telefoons namaken. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de partij van Jesper de Jong stilgelegd. Werd in Londen te donker om nog verder te spelen tegen de Australiër Rinky Hichakati. Morgen gaat de partij weer verder bij een stand van 1-1 in sets. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP nieuws.
4: Daar gaan we weer.
5: 7 op een rij. Weet je wie we zijn? Freeze FM. Pop en rock.
4: Freeze FM.

0: ZFM Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Monaco is een rugzak met een bom erin ontploft. Drie mensen raakten gewond, leden van een rijke Oekraïense familie. Twee zijn in levensgevaar. Op bewakingsbeelden is te zien hoe iemand een rugzak achterlaat in de hal van een gebouw en doorloopt. Even later is een explosie. Zo gaan om een gerichte aanslag. Bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is vanavond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Voor een ziek familielid zorgen, terwijl je ook nog een baan hebt, kan soms te veel worden. En als werkende mantelzorgers aanspraak willen maken op beschikbare regelingen, lopen ze aan tegen administratieve rompslomp, zegt planbureau SCP. Dat vindt dat werkgevers, zorgorganisaties en de overheid beter moeten samenwerken. En het is aftellen geblazen naar de WK-kraker Nederland-Marokko, die straks om 3 uur begint in de Mexicaanse stad Monterrey. Oranje-fans in Mexico vieren intussen al feest. Duizenden mensen liepen mee in de mars met de bekende Oranjebus. De winnaar van Nederland-Marokko speelt in de 8e finales tegen Canada. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Daar gaan we weer. 7 op een rij. Weet je wie we zijn? Freeze FM. Pop en rock. Freeze FM.

0: ZFM Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote verrassing op het WK voetbal. Duitsland is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen. De Duitsers misten er 3 en dat waren er te veel. Daarom gaat niet Duitsland, maar Paraguay naar de 8e finale. Over een uur begint Nederland-Marokko. In Monaco wordt gezocht naar de dader van een bomaanslag. In de hal van een appartementencomplex had iemand een rugzak achtergelaten en die ontplofte. 3 mensen raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een rijke Oekraïense zakenman en zijn gezin. Hij en zijn vrouw zouden er slecht aan toe zijn. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel iets aangepast. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is afgelopen avond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het Zuidoosten. En tot zover het ANP nieuws.
0: Daar gaan we weer. 7 op een rij.
2: Weet je wie we zijn?
0: Freeze FM.
2: Pop en rock.
0: Freeze FM.